dit was 'n weglied van Willy Brandt. Ons gaan voort met besoek van ons hier op RSG. Vervolgens die menuet van João Bom Tempo. Die Portugese komponis het geleef van 1775 tot 1842.

And it was Pablo de Sarasate's Romance Andaluza. Here is Handel's melodie, of dan Weissi, uit sy Concerto Grosso in B-meneer. Die Concerto Grosso is 'n genre waar meer as een instrument as solo-instrument optree. Waarschijnlijk meer as twee of drie solo-instrumente, anders sou dit kon deurgaan as 'n dubbel of 'n triple concerto.

Jörg Hansen het die kamerorkes van Kopenhagen gelei en hulle te deel uit Händel se Concerto Grosso op 6 nummer 12 gespeel. Ons gaan voort met die program, dis nou Musiekbonbons op RSG. Wat van Felix Arndt se Silhouette? Die nuwe Londense orkes word geleid deur Ronald Cope.

0: Xiu Wei en Pamela Nicholson het Midnight Bells van Heuberger soos verwerk deur Chrysler uitgevoer.
1: Hallo almal, ek is Wouter Kellerman, vleispeler en wenner van 3 Grammy-toekennings. Jy luister na Musiekbonbons op RSG.
0: Baie dankie, Wouter. Wel ook net noem dat Wouter Kellerman onlangs die hoogste vereering vir Suid-Afrikaanse burgers ontvang het, namelijk die orde van Ikhamanga Goud. Veel geluk, Wouter. Nou die deel uit een van Haydn se orgelconcerti met die Claire Alain as die orlis.

En dit was 'n deel uit Haydn se orgelkonsert nummer 2. Ons sluit musiekbon ons af met die duet uit Mozart se La Clemenza de Tito. Vanjaar is Mozart 270 jaar gelede gebore en ter viering saai RSG volgende donderdag aand Peter Schaffer se veelbekroonde toneelstuk Amadeus uit. As gevolg daarvan sal 'n verkorte musiekbonbons dan even later aan die beurt kom en wel eers om 10 voor 10. Maar terug by ons slotopname, die sopraan is Hai Kwang-yong en die mezzo-sopraan is Jennifer Lamore. Mooi bly verder.

Mens wil soms so onwillekeurig begin en Samsung binnekort se tyd vir die 10 uur nuus en dan speel ons dan wel lekker en dan maar Alba Foster vergesel ons na daardie tyd.

God my vergewe, het was my lewe. Nooit geluister na raad en soms groot gepraat in my lewe. Sal God my vergewe,

Maar God my vergewe, het was my lewe. Op my vel geknees om in te wees in my lewe. Sal God my vergewe.

At the beginning kom in die rolprent Anastasia 45889 is R50 per boodskap wat een vat ons vorentoe en dan sal ons nou na so paar boodskappe kyk. Hier is Ollie Murs.

Elvis Blues, saam met Corlia, Diepkant Droom, ook geluister na Eamon Corner hier in Spitstyd en Bend Me, Shape Me. Amper tyd dat Karen weer in die atelier draai kom maak, sy het vir ons die nuus en direk aan haar ook een verkeersverslag. En dan sal Etienne Ludik ook een kans kry, hy is ons sportman vir vanmiddag. Om ons te kry tot by 4 uur, een van die grootste rocktreffers van alle tye. Just

same. En hier is ons by die tweede uur van Spitstyd op die dinsdagmiddag. Weer eens baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Ons sal ook nou by Etienne Ludik aansluit uit vir ons die jongste sportnuus. Ons begin hierdie uur se musiek met Wilson Phillips.

Daar was vroeger een trap toen het nog een schoolsaal was. Maar die middeldeur naar die boonste kleedkamer is intussen toegemessel. Hij lag. Ontspan julle. Dis waarschijnlijk net die maskerspook. En hy hou duidelijk nie van ons productie nie. Om my verhaal oor die theaterspook af te sluit. Hier is een interessante story wat ek ontvang het en wat ek graag as nawoord wil noem. Damesstudente in Huis Nerina het ook al vertel dat daar op helder maanlig nachte sang gehoor word vanaf die koshuisbalkon. Dis een eensame liekie gesing deur een prachtige sopraanstem, dralend deur die maanlig nacht met donker wolke voor die ronde skuif. Een eentonige, hartseer liekie, waar die verhaal vertel van die non en die priester en die tragiese einde van hulle liefdesverhouding.

jy is nie meer hier nie, en ek het gaan slaap, een beeld van jou gedagtes, het my verlaat, en voor son op is ek wakker, nog steeds as ek verwag, dag na dag.

wat tussen ons lijkt paai en verraaiers, soms diezelfde. Ek het verwacht dat jij een dag je band met mij vermaai. Toch moet ons albei seer kry, ek voel alleen.

Dis ons chill uur saam hier op RSG Lionel Richie met Hallo en ek sê baie welkom by ons rustige uur van musiek saam met The Carpenters, bietjie later Randy Crawford, Patsy Cline, Tori Amos en dan vanaand word afgesluit met Piet Smit se Way Above the Sky. So kom ons gaan voort met die chill musiek. Hierdie is van Laura Faggie, The Lady Wants to Know. Arno Karstens, Midnight Screams, en dan een van my absolute gunstelinge van The Carpenters, Rainy Days and Mondays.

Cafetina deur Norbert Kraft. Hier op RSG en voor het Lee Wonse, My Love. Ons volgende kunstenaar is oorlede. Die 2 Junie, so paar dae gelede. Hier sing hy saam met Roberta Flack, Tonight I Celebrate My Love.

Hier is Randy Crawford met Knocking on Heaven's Door. Voor het Jane Oliver met Weeping Willows, Cat Tales. Het is bijna kwart voor 12 hier op RSG. En ek gaan jou los met muziek van Tori Amos met Winter. En dan ook U2, se I Still Haven't Found What I'm Looking For. Ek hoop dat jy vanavond lekker saam gechill het hier op RSG met die prachtmuziek wat saamgestel word deur ons span achter die skerms. Piet Smit is die een wat die laaste lied gaan sing vanavond met Way Above the Sky, wat ons dan gaan neem tot by ons deernagprogram. Maar ja, ek doe ook hierdie lied sien van Patsy Cline op die speellys, getiteld Crazy. Toe sit ek hier met 'n baie breë glimlag. Van my Sue Pylers Lambert, kyk mooi na jouself, bly warm en sing saam.

So is het nog een zondagmiddag wat sy opwachting maak en tyd vir nog een aflevering van die eie kese. Baie welkom van my kant af Willem Pelser, ons hou mekaar geselskap op een zondagmiddag van so skuins na 12 tot 1 uur en die herhaling is op een woensdagochtend van 1 tot 2 in ons deernag skedule. Baie dankie vir allemaal wat die versoeke so getrou instuur, dit maak hierdie program moontlik. Jy is baie welkom om joune ook in te stuur. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Ons begin met julle versoek, Doep en Marie Du Plessis van Boshoff. Hier is die wals wat kom uit Tchaikovsky se Netekraker Ballet Suite.

Amigos para siempre, Sarah Brightman en José Carreras. Gert Reders in Kreersdorp, goeiemiddag, man wat altyd julle lys vol interessante versoeke stuur en hierdie is geen uitsondering nie. Ons gaan luister na iets uit Georg Friedrich Händel se Utrecht Jubilate, wat vir eerste keer in die vroeg 1700s gehoor is. Glory be to the Father.

Wessel van Wyk met Liefdestroom nommer 3 deur Frans Liszt. Rina Smit van Kimberley, hier sit ek nou met jou versoek in my hand. Saam met jou gaan ons luister na Ivan Rebrov met Aandklokke. Jy nooi vir Tannie Bia in Kimberley, dan ook jou pa Sampie, om hierdie een saam met jou te geniet.

Weer alleen, we'll meet again. Ja, ons sal sommer een van die dae weer saamkuier, maar ek laat jou vir nou eers met die versoek deur Elsie Botha in Ermelo. En nog iemand wat hiervoor vra is Esta Terblanche van Lamontagne. Jy wil hê dat jou ouers Kobus en Marina Oberholzer en dan ook julle buurman Corny Visagi moet saamluister na Ode aan die Vreugde. Wat kom uit Beethoven se symfonie nommer 9 in D mineur?